0: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
1: Een goedemorgen. De handelsoorlog tussen de VS en China ligt zeker stil tot 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Er was eerder al afgesproken om hogere handelstarieven in beide richtingen, zelfs tot 145%, te schrappen tot 10 november, om overleg alle kansen te geven. En die termijn is dus verlengd. Niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, maar veel wordt er niet verwacht, vertelt Amerika-correspondente Grete Keizer.
2: Taiwan wordt een heikel onderwerp en artificiële intelligentie zal eveneens een groot deel in beslag nemen, maar ook daar verwacht men niet echt hele zware beslissingen.
1: In Roeselaren in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De voordeur liep daarbij erg veel schade op, maar er vielen geen slachtoffers. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. En sport: in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de competitiefase. Roma miste in de blessuretijd nog een strafschop. Volgende week trekt OAL naar Paris Saint-Germain. We krijgen afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden.
0: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Keurslager De Mulder in Braschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De douane heeft nu 2 dagen na elkaar meer dan 100 kilo cocaïne onderschept aan KAI 730 in de Antwerpse haven. Dinsdag is ruim 117 kilo gevonden in sportzakken in een container uit Chili. Een dag voordien onderschepte de douane daar al bijna 120 kilo cocaïne in koelcontainers met fruit. Die waren afkomstig uit Costa Rica en Peru. De drugs worden vernietigd en er loopt een onderzoek naar de verantwoordelijken voor de smokkel. Vanaf zaterdagochtend 9 uur rijdt het verkeer richting Nederland tussen Antwerpen-Oost en het Sportpaleis over een nieuw deel van de tijdelijke bypass langs de ring. Tijdens de omschakeling wordt dit weekend extra verkeershinder verwacht en zijn tijdelijk minder rijstroken beschikbaar. De aansluiting van de E313 naar de ring richting Nederland sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag. Lantis vraagt bestuurders hun verplaatsing goed te plannen en met extra reistijd rekening te houden. Een Carrefour-supermarkt op het zuid in Antwerpen gebruikt artificiële intelligentie om winkeldieven sneller te betrappen. Slimme camera's herkennen verdachte bewegingen, zoals producten die in een jas of rugzak verdwijnen, en sturen meteen daarna een melding naar de uitbater. Die controleert de beelden altijd zelf voordat hij iemand aanspreekt. Volgens de uitbater is het aantal politie-interventies voor diefstal daardoor gedaald van meerdere keren per dag naar hoogstens nog 2 per week. Antwerp Expo verandert vanaf volgend jaar jaarlijks in een tijdelijke universiteitscampus. Tijdens het evenement Pop-up Campus 27 kunnen studenten daar lessen, seminaries en workshops volgen en kennis maken met bedrijven en werkgevers. Ook leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen er informatie krijgen over mogelijke opleidingen. Het initiatief komt van de stad, de Antwerpse Universiteit en de hogescholen en moet de komende jaren uitgroeien tot een meerdaags onderwijscongres.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
2: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
4: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
5: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
6: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
7: Nou, hartstikke. Heb je dat goed, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
6: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
7: Dat is gij gedaan, Robert. Nou, bedankt.
8: En doei.
7: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
2: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
10: Een goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 rond scholen uitbreiden. Dat meldt het Nieuwsblad. Nu geldt de zone 30 alleen in de straat van de school, maar Vooruit wil die zone uitbreiden naar een straal van 300 meter rond de school. De partij wijst erop dat er per jaar 1166 letselongevallen gebeuren binnen een straal van 100 meter rond de school. Dat zijn er gemiddeld zo'n 3 per dag. Vooruit wil binnen die zones ook trajectcontroles inzetten. In Roeselare in West-Vlaanderen is gisteravond een huis beschoten, mogelijk vanuit een voorbijrijdende auto. De politie vond minstens 15 kogelhulzen. Er is veel schade aan de voordeur van het huis, maar er vielen geen gewonden. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. De politie onderzoekt de zaak, mogelijk gaat het om een afrekening. Ex-pornoproducent Dennis Blackmagic, ofwel Dennis Boerkas, heeft de gevangenis van Leuven verlaten met een enkel band. Dat gebeurde gisterenmiddag al. Boerkas is 52. Hij kreeg 36 maanden cel voor het stalking en het verspreiden van naaktbeelden. Daar zat hij 22 maanden effectief van vast. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari, dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Dat betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen toevoegen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven, en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
11: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres, zeker vanuit de Senaat, een waarschuwing door republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
10: En sport. In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Anelina Kalinina in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-1. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Onze beste tennisvrouwen zoals Elise Mertens en Hanne van de Winkel haakten af. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
8: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
10: Volgende week trekken ze naar Paris Saint-Germain. We krijgen vandaag afwisselend zon- en stapelwolken en het blijft droog, maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en tot 25 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken en kans op wat lichte regen. Zondag omgekeerd, eerst wolken, later opklaringen, maxima dit weekend rond 22 graden.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu nieuws van bij ons.
2: Een kleuter van 3 is dinsdag tijdens de middagpauze bijna gestikt op een school in Antwerpen. Het kind verslikte zich tijdens het eten en moest door de hulpdiensten worden gereanimeerd. De kleuter is dan in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De precieze omstandigheden van wat zich heeft afgespeeld worden nog onderzocht. Stedelijk Onderwijs Antwerpen voorziet ondersteuning voor leerlingen, ouders en personeel. In Deurne is een jonge man opgepakt nadat hij meerdere keren was gevlucht voor de politie. Hij verstopte zich uiteindelijk samen met twee anderen op het dak van een school aan de Daskottelijn. Bij zijn arrestatie verzette hij zich ook nog hevig en raakte een inspecteur gewond. De jonge man had €680 contant geld en een kleine hoeveelheid hash op zak. Na verhoor mocht hij gewoon beschikken. De gemeente Kapellen gaat samenwerken met het JAK in het nieuwe Huis van Jeugd en Welzijn in het oud gemeentehuis. Jongeren zullen daar op termijn terecht kunnen met vragen of problemen en voor ondersteuning. De gemeente start daarnaast officieel de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur en hoopt tegen eind dit jaar of begin volgend jaar een kandidaat te vinden. Ook de buitenschoolse kinderopvang in Hoogboom krijgt tijdelijk extra personeel. Op zaterdag 26 september verkoopt de bibliotheek van Brasschaat weer afgevoerde boeken. Tussen 10 en 2 kan je in de Bib-oase aan de Bredabaan terecht voor romans, non-fictiewerken en jeugdboeken. Jeugdboeken kosten je 20 cent, boeken voor volwassenen 50 cent. Voor de toegang tot de boekenverkoop hoef je niets te betalen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekere. Tot snel.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
0: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
4: Een goedemorgen. Regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond de scholen.
5: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter, dat is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
4: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan de scholen. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. De pauze in de handelsoorlog tussen de VS en China wordt verlengd. Ze liep tot 10 november, maar dat wordt nu 10 januari. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Het betekent dat China en de VS geen extra handelstarieven zullen opleggen op mekaars producten, om het overleg alle kansen te geven. Het gebeurt niet toevallig nu, want de Chinese president Xi Jinping is 3 dagen op bezoek in Washington. Trump zelf stond hem op te wachten op de luchthaven en dat is erg uitzonderlijk. De twee zitten later vandaag samen, onder meer over de economische samenwerking en de opmars van AI. Amerika-correspondente Grete Keizer.
6: President Trump bevestigde ook dat ook Iran op het agenda zal staan. Ondertussen klinkt vanuit het Amerikaanse congres een waarschuwing door republikeinen aan president Trump om de Chinese president niet meteen te zien als trouwe bondgenoot, maar toch als een potentiële vijand.
4: In de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis staat onze nationale vrouwenploeg 1-0 achter tegen Oekraïne. Jana Otsipka verloor de openingsmatch tegen Annelina Kalinina in 3 sets. Niet echt een verrassing, want Kalinina staat 48ste op de wereldranglijst. Otsipka is pas de nummer 474. Op dit moment speelt Greet Minne de tweede enkelwedstrijd. De Billie Jean King Cup is het officieuze WK voor landenteams bij de vrouwen. En in de Champions League voetbal voor vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Dat miste ver in de blessuretijd wel nog een strafschop. Het was de eerste wedstrijd van de competitiefase. Je hoort Julie Biesmans van OHL.
7: Tweede helft hebben we er een aantal keer heel mooi onderuit gevoetbald. Een paar grote kansen gecreëerd. Ja, jammer dat die bal er dan niet ingaat. Maar achteraf, ik denk dat we heel tevreden mogen zijn dat je tegen Roma, die vorig seizoen door de Italiaanse competitie, de beker, ik weet niet wat ze allemaal gewonnen hebben, tegen een heel sterk team eigenlijk 0-0 spelen.
4: Volgende week trekt Oud-Heverlee Leuven naar Paris Saint-Germain. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen zo'n 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: De douane heeft nu twee dagen na elkaar meer dan 100 kilo cocaïne onderschept aan KAI 730 in de Antwerpse haven. Dinsdag is ruim 117 kilo gevonden in sportzakken in een container uit Chili. Een dag voordien onderschepte de douane daar al bijna 120 kilo cocaïne in koelcontainers met fruit. Die waren afkomstig uit Costa Rica en Peru. De drugs worden vernietigd en er loopt een onderzoek naar de verantwoordelijken voor de smokkel. Vanaf zaterdagochtend 9 uur rijdt het verkeer richting Nederland tussen Antwerpen-Oost en het Sportpaleis over een nieuw deel van de tijdelijke bypass langs de ring. Tijdens de omschakeling wordt dit weekend extra verkeershinder verwacht en zijn tijdelijk minder rijstroken beschikbaar. De aansluiting van de E313 naar de ring richting Nederland sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag. Lantis vraagt bestuurders hun verplaatsing goed te plannen en met extra reistijd rekening te houden. Een Carrefour-supermarkt op het zuid in Antwerpen gebruikt artificiële intelligentie om winkeldieven sneller te betrappen. Slimme camera's herkennen verdachte bewegingen, zoals producten die in een jas of rugzak verdwijnen, en sturen meteen daarna een melding naar de uitbater. Die controleert de beelden altijd zelf voordat hij iemand aanspreekt. Volgens de uitbater is het aantal politie-interventies voor diefstal daardoor gedaald van meerdere keren per dag naar hoogstens nog twee per week. De Ekerse Theaterzaal en cultuurhuis Hof de Bist gaan voortaan nauwer samenwerken. Onder de naam Applaus in Ekeren halen ze dit najaar onder meer Admiral Freebie en Barre Borgmans naar Ekeren. Ook Michael van Peel, de Bonnie Blues en Rosalie Kuster staan op het programma van de theaterzaal. In januari komt Philip Geubels naar Ekeren met een try-out van Taboe.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 25 minuten platen zonder praten. Dit is Park.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedemorgen. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag. Alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Wouter Beukels van Randstad.
3: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
2: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. Zelfrijdende Tesla's volgen niet altijd de verkeersregels. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Morgen kon inkijken. Zo herkennen de auto's wel hoe snel ze mogen rijden, maar houden ze zich daar vaak niet aan, zoals in een zone 30. En ze interpreteren de verkeersborden ook niet altijd juist. Sinds 10 juni mogen zelfrijdende Tesla's op onze wegen rijden, maar daar komt wel wat kritiek op. Een regeringspartij Vooruit wil de zone 30 uitbreiden. Van de straat aan de schoolpoort naar een straal van minstens 300 meter. Dat meldt het Nieuwsblad. Volgens Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede is dat nodig, omdat er nog te veel ongevallen gebeuren in de omgeving rond scholen.
4: Ik vroeg cijfers op bij de minister en daar blijkt dat er nog ongeveer 3 letselongevallen op 100 meter van een school gebeuren. 100 meter is vaak maar een straat. Het is vaak ook aan het eerstvolgende drukke kruispunt en zo verder. Dus die 300 meter, dat is eigenlijk waar dat heel veel scholen samenkomen.
2: Vooruit pleit ook voor trajectcontroles aan scholen. En Amerikaans president Trump moet de tv-zenders CNN, MS Now en Politico weer toelaten in het Witte Huis, minstens tijdelijk. Dat heeft een federale rechter beslist nadat die zenders een klacht indienden. Trump besliste vorige week dat journalisten van die 3 zenders niet meer binnen mogen, omdat ze volgens hem liegen over hem en zijn beleid. De rechter draait dat terug omdat de journalisten volgens hem geen eerlijk proces kregen. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden. Zaterdag eerst nog zon, later meer wolken, vooral in het westen, zo'n 22 graden dan. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In Wustwezel heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist tegen een man van 35 na een zwaar uit de hand gelopen burenruzie. De man sloeg zijn buurman meerdere keren en liet ook zijn 11-jarige zoontje een hamer halen, waarmee hij het slachtoffer ook op de rug sloeg. De buurman raakte levensgevaarlijk gewond, maar staat zelf ook terecht omdat hij eerder met een hamer de ramen van het gezin had ingeslagen. Tegen hem is 18 maanden cel geëist, tegen de vrouw van de 35-jarige een werkstraf van 150 uur. Vonnis in de zaak op 21 oktober. Afgelopen weekend is in Deurne een jonge man opgepakt nadat hij 2 keer was gevlucht voor de politie. Tijdens een overlastactie troffen agenten hem aan, samen met 2 anderen, bovenop het dak van een school in Deurne. De 3 probeerden zich daar voor de politie te verstoppen. Bij de arrestatie raakte ook 1 politie-inspecteur gewond. Op de parking van Colruyt aan de Leopoldslei in Brasschaat is een nieuw laadplein geopend. Er zijn gewone laadpalen en snellaadpalen samen goed voor 8 nieuwe laadpunten. Dat laadplein is dag en nacht toegankelijk. Volgens DATS24, de benzinestations van Colruyt, kan tijdens een winkelbeurt van 30 minuten een elektrische wagen tot 300 kilometer rijbereik bijladen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

0: Ah, leuk hè, zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
2: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme. Hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. HLN-journaliste Nadine van der Linde.
3: Verwacht dat het proces zal duren tot volgende week vrijdag. De moeder zal uiteraard komen vertellen hoe zij alles heeft beleefd. En ook de juffen van de meisjes zullen komen getuigen om een beeld te schetsen. Dus ja, het belooft wel een emotioneel proces te worden.
2: Maandag werd de jury al samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. 4 op de 10 Belgen krijgen dit jaar geen opslag, alleen de automatische indexatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Veel bedrijven hebben geen geld voor opslag. Je hoort Wouter Beukels van Randstad.
4: We zien dat het eigenlijk de laagste verhogingen zijn bovenop de index in de laatste 10 jaar. Vroeger zagen we daar eerder verhogingen van 1,5%, nu is dat 100%. We zien hier vooral de impact eigenlijk van de mindere economische tijden. De economische groei staat op een laag pitje. Bedrijven betalen natuurlijk al die index en dan moet er nog iets overblijven. Dat was dit jaar dus niet veel.
2: Werkgevers kiezen daarom al maar vaker voor andere manieren om je toch iets extra te geven, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants waarbij je aandelen van het bedrijf krijgt. En sport, Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne en verloor de eerste wedstrijd, maar Minne klopte verrassend de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina. Het gebeurde in 3 sets, 6-7 en 2 keer 6-4. Minne staat pas 217e op de wereldranglijst. Het staat zo nu 1-1 tussen België en Oekraïne. Het dubbelspel beslist straks wie wint. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In Antwerpen moeten drie mannen terecht staan voor een aanslag op de ouderlijke woning van drugscrimineel Mohamed T. uit Deurne. In april vorig jaar ontplofte een explosief aan het huis in de Tweemondstraat met zware schade, maar zonder gewonden. Kort daarna werden twee verdachten opgepakt in Merksem en een van hen bekende dat hij het explosief had geplaatst. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen hen en ook nog 50 maanden tegen een derde verdachte. Slim naar Antwerpen wordt vanaf februari volgend jaar geleidelijk omgevormd tot Slim onderweg. De routeplanner wordt uitgebreid naar alle 30 steden en gemeenten van de Antwerpse vervoersregio. Gemeenten kunnen voortaan zelf actuele informatie toevoegen over bijvoorbeeld wegenwerken, omleidingen en afgesloten straten. Ook werkgevers worden betrokken om werknemers alternatieven voor de auto te laten ontdekken. Uiteindelijk doel is om inwoners duurzamer te laten rijden en zo ook de files te verminderen. De gemeente Kapellen gaat de straatverlichting in en rond de Bovijnwijk 's nachts opnieuw laten branden. Buurtbewoners hadden daar met een petitie om gevraagd. Volgens hen zorgen de donkere straten na 11 uur 's avonds voor een onveilig gevoel, zeker in de donkere maanden die er nu aankomen. Ze wijzen daarbij ook op vandalisme en drugoverlast in de buurt.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Ma, die juwelen, Gonne de Robert.
1: Maar schat, ik die kinderen zo moeilijk afstaan van doen.
0: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
1: Wat dan?
0: De kroes, een hond, een evering begot.
1: Robert de Nixpeer, zeg
0: de. Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
1: En dat is betrouwbaar?
0: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
1: Allee, we gonnen er de Robert.
2: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist, de verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk, grote merken, kleine prijzen.
4: Mis het niet, de 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september. September is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
5: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality, passie voor tuinaanleg en onderhoud.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
7: Een goedemorgen. In Brugge is het assiseproces gestart rond aardappelboer Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn 2 dochters doodde op zijn boerderij in Waardamme en hij probeerde ook zijn ex-vrouw te vermoorden. Van Averbeke vreesde dat hij zijn kinderen te weinig zou zien na hun scheiding. Je hoort zijn advocaat Chris Vinken.
8: Wel dat het geen gemakkelijk proces wordt. Hij hoopt gewoon op een eerlijk proces en we zullen dat wel zien. Het is communicatief niet de vlotste en dat is niet omdat hij niet wil. Dat is een vrij gesloten persoon. Dus ik denk daar staan met alle ogen op u gericht dat dat een hele opdracht is.
7: Van Averbeke riskeert levenslang. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden... toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En dan nog sport. Greet Minne heeft gestunt in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Ons land speelt daarin tegen Oekraïne. Minne klopte de nummer 7 van de wereld, Elina Svitolina, in 3 sets. 6-7 en 2 keer 6-4. Eerder had Jana Otsipka de openingsmatch verloren en dus staat het 1-1. Op dit moment wordt het beslissende dubbelspel gespeeld. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij zo'n 19 graden. Morgen veel zon en rond 23 graden.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In Wustwezel heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist tegen een man van 35 na een zwaar uit de hand gelopen burenruzie. De man sloeg zijn buurman meerdere keren en liet ook zijn 11-jarige zoontje een hamer halen, waarmee hij het slachtoffer ook op de rug sloeg. De buurman raakte levensgevaarlijk gewond, maar staat zelf ook terecht omdat hij eerder met een hamer de ramen van het gezin had ingeslagen. Tegen hem is 18 maanden cel geëist, tegen de vrouw van de 35-jarige een werkstraf van 150 uur. Vonnis in de zaak op 21 oktober. Vlaams parlementslid Jasper Pillen van Anders vindt dat vervoersmaatschappij De Lijn de Antwerpse regio bevoordeelt. Vorig jaar is meer dan de helft van de nieuwe elektrische bussen van De Lijn naar stelplaatsen in Mortsel en Sint-Niklaas gegaan. En dat vindt Pillen ongehoord. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder spreekt de kritiek van Pillen tegen. Volgens haar kabinet is het logisch dat dichtbevolkte en sterk verstedelijkte regio's meer elektrische bussen krijgen. De Sterkshof Leij in Deurne wordt vanaf dinsdag 6 oktober voor ruim 5 weken afgesloten voor autoverkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het wegdek onder de brug. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken wel blijven passeren. Als alles volgens planning verloopt, is de weg weer vrij vanaf 14 november.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Dit is Radio Park.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met

0: uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, zeg? Of 2?
0: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 12 uur.
7: Goedemiddag. Vlaamse tieners gebruiken minder alcohol en drugs dan 10 jaar geleden. Dat heeft het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs, VAD, onderzocht. Het aandeel leerlingen in het middelbaar dat ooit alcohol dronk daalde van 65% naar 46%. Maar het is niet allemaal positief, zegt Kathleen Peleman van het VAD.
8: Wat we algemeen zien is dat jongeren meer bezig zijn met hun gezondheid, met hun lichamelijke gezondheid, maar ook mentaal. Ze voelen ook aan dat alcohol daar een behoorlijke stoorzender is. We kunnen wel concluderen dat gemiddeld er veel bewuster met alcohol wordt omgegaan. Anderzijds zien we bijvoorbeeld dat binge drinken, dat daalt niet meer. Dat is nog 23% van de jongeren die dat voorbije jaar al eens gedaan heeft.
7: Het gaat dan om 4 glazen alcohol binnen de 2 uur voor meisjes en 6 glazen voor jongens. Het teruggebruik is in 10 jaar tijd dan weer gehalveerd, van 18% naar 9%. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
9: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
7: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De bever rukt verder op in de provincie Limburg. Volgens natuurliefhebbers is dat een goede zaak. Maar volgens Natuurpunt veroorzaken die bevers hier en daar ook problemen. Je hoort expert Christijn Swinnen.
10: Die bevers zijn ecosysteemingenieurs. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hun omgeving kunnen veranderen. En waar dat het hier nu specifiek in Limburg over ging, was dat de bevers aan een aantal vrij dikke monumentale eiken aan het knagen waren. Een eik die lange periode nodig heeft om groot te worden en die ja, we niet willen dat die zomaar omgeknaagd wordt door bevers.
7: Natuurorganisaties willen nu een ijzeren omheiningsdraad plaatsen rond de eikenbomen. Natuur en Bos werkt intussen aan een Vlaams beverplan. In Oekraïne zijn zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. 7 slachtoffers vielen in Kharkiv in het noordoosten van het land. Daar sloeg een drone in op een landbouwbedrijf. 10 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vielen 2 doden en 8 gewonden... toen volgens de lokale overheid een raket insloeg op de parking van een materniteit. Ook onder meer in Odessa waren er ontploffingen. En onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup, het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestund in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas nummer 217 van de wereld. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Italia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: In Antwerpen moeten drie mannen terecht staan voor een aanslag op de ouderlijke woning van drugscrimineel Mohamed T. uit Deurne. In april vorig jaar ontplofte een explosief aan het huis in de Tweemondstraat met zware schade, maar zonder gewonden. Kort daarna werden twee verdachten opgepakt in Merksem en een van hen bekende dat hij het explosief had geplaatst. Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar cel tegen hen en ook nog 50 maanden tegen een derde verdachte. Afgelopen weekend is in Deurne een jongeman opgepakt nadat hij 2 keer was gevlucht voor de politie. Tijdens een overlastactie troffen agenten hem aan, samen met 2 anderen, bovenop het dak van een school in Deurne. De 3 probeerden zich daar voor de politie te verstoppen. Bij de arrestatie raakte ook 1 politie-inspecteur gewond. Op de parking van Colruyt aan de Leopoldslei in Brasschaat is een nieuw laadplein geopend. Er zijn gewone laadpalen en snellaadpalen samen goed voor 8 nieuwe laadpunten. Dat laadplein is dag en nacht toegankelijk. Volgens DATS24, de benzinestations van Colruyt, kan tijdens een winkelbeurt van 30 minuten een elektrische wagen tot 300 kilometer rijbereik bijladen.
3: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag. Vlaamse tieners nemen minder drugs. Het cannabisgebruik is de voorbije 10 jaar gehalveerd. En andere illegale drugs worden in de middelbare school zo goed als nooit gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs. Kathleen Peleman.
2: Het cannabisgebruik dat begon wat later te dalen dan het alcoholgebruik. Jongeren die het laatste jaar cannabis gebruikt hebben, dat is nog een ruime 5%. 10 jaar geleden was dat nog bijna 14%. Jongeren geven ook aan dat ze moeilijker aan cannabis geraken. Dat wil zeggen dat het minder in hun directe leefwereld aanwezig is.
1: Vlaamse tieners drinken ook minder vaak alcohol dan 10 jaar geleden. Maar wie wel drinkt, binge drinkt vaker grote hoeveelheden in korte tijd. In Waals-Brabant is het assiseproces gestart rond Nicolas Ulles. Dat is de man die 3 jaar geleden zijn stiefmoeder doodschoot. Hij gaf zichzelf aan bij de politie. Ulles was de zoon van de rijke baron Ulles en er was binnen de familie ruzie over geldzaken. De belangrijkste vraag is of Ulles vooraf de bedoeling had om zijn stiefmoeder te doden of niet. Het proces zal 2 weken duren. De moeder van de 2 kinderen die in Waardamme vermoord werden door hun vader Chris van Averbeke verwacht geen spijt. Ze wil die ook niet horen, dat zei haar advocaat Christian van den Bussen voor de start van het assiseproces in Brugge. Van Averbeke staat terecht voor de dubbele moord op de meisjes van 5 en 8 en voor moordpoging op de moeder.
3: Zij verwacht dat alle beschuldigingen bewezen worden geacht. De strafmaat, dat is natuurlijk een debat, maar ik kan enkel zeggen dat mijn cliënte als moeder haar 2 kinderen verliest, dat dat ongeveer het ergste is wat men kan meemaken en dat mijn cliënte in ieder geval voor de rest van haar leven gestraft is.
1: De uitspraak wordt volgende week vrijdag verwacht. Van Averbeke riskeert levenslang. De Vlaamse actrice Mona Mina Leon is als eerste Belgische ooit genomineerd voor een International Emmy Award voor haar rol in de streamsreeks Holy Shit. Daarin speelt ze Jasmin, een vrouw met Gilles de la Tourette die ervan droomt om lerares te worden. De International Emmy Awards voor buitenlandse producties worden op 23 november uitgereikt in New York. OpenAI is binnengedrongen in de databanken van de gezondheidsdienst van de Australische overheid, dat bevestigt de premier. Het gebeurde in juni al, maar het werd pas in augustus ontdekt en pas in september gemeld aan de regering. De AI-agent slaagde erin om de beveiliging te omzeilen en om zo aan privégegevens te geraken. De Australische premier snapt niet waarom dat allemaal zo lang moest duren. En sport, onze tennisvrouwen hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup. Dat is het officieuze WK voor landenteams. Onze Yellow Aces verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempe en Lara Salde verloren het beslissende dubbelspel in 2 sets. Eerder had Greet Minne wel gestunt in het enkelspel door de nummer 7 van de wereld Elina Svitolina te kloppen in 3 sets. Minne is pas de nummer 217. De Yellow Aces moesten het ook zonder onder meer Elise Mertens doen. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst zon, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Slim naar Antwerpen wordt vanaf februari volgend jaar geleidelijk omgevormd tot Slim onderweg. De routeplanner wordt uitgebreid naar alle 30 steden en gemeenten van de Antwerpse vervoersregio. Gemeenten kunnen voortaan zelf actuele informatie toevoegen over bijvoorbeeld wegenwerken, omleidingen en afgesloten straten. Ook werkgevers worden betrokken om werknemers alternatieven voor de auto te laten ontdekken. Uiteindelijk doel is om inwoners duurzamer te laten rijden en zo ook de files te verminderen. De gemeente Kapellen gaat de straatverlichting in en rond de Bovijnwijk 's nachts opnieuw laten branden. Buurtbewoners hadden daar met een petitie om gevraagd. Volgens hen zorgen de donkere straten na 11 uur 's avonds voor een onveilig gevoel, zeker in de donkere maanden die er nu aankomen. Ze wijzen daarbij ook op vandalisme en drugoverlast in de buurt. De Sterkshoflei in Deurne wordt vanaf dinsdag 6 oktober voor ruim 5 weken afgesloten voor autoverkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt er het wegdek onder de brug. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werken wel blijven passeren. Als alles volgens planning verloopt, is de weg weer vrij vanaf 14 november.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Er gaat niets boven een vers gebakken croissant van Manus bij het zondagontbijt.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatie.

via de app, je smart speaker, online en op FM. Dit is Pan.

0: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
1: Dag Robeer, storen we niet?
2: Nee, kom binnen.
1: Onze kleine is er ook bij.
2: Hallo.
1: Die is een kettingetje van zo'n commune, hè. Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op je aanland. Maar wat brengt dat op?
2: 1924 euro.
3: Zoveel! Vergeet Bobby Holland. Ibiza, here I come.
4: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93.
5: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Breda Baan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
6: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
7: Een goedemiddag. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
8: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
7: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. PostNL heeft zijn allereerste pakjesautomaat in ons land opgestart. Hij staat in Mechelen. Het is de bedoeling dat het er dit jaar nog enkele tientallen worden. Onder meer in Brugge, Leuven, Hasselt, Antwerpen en Oostende. En vooral in de buurt van stations, supermarkten en in stadscentra. En sport, het WK wielrennen op de weg wordt in 2032 voor het eerst in India gereden. En 2 jaar later zijn Groningen en Drenthe in Nederland aan de beurt. Dat is beslist op het jaarlijkse congres van de Internationale Wielerunie UCI. Deze week vindt het WK wielrennen in Canada plaats. Volgend jaar is het aan de Haute-Savoie in Frankrijk. En in 2030 komt het WK naar Brussel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu nieuws van bij ons.
2: In Wustwezel heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist tegen een man van 35 na een zwaar uit de hand gelopen burenruzie. De man sloeg zijn buurman meerdere keren en liet ook zijn 11-jarige zoontje een hamer halen, waarmee hij het slachtoffer ook op de rug sloeg. De buurman raakte levensgevaarlijk gewond, maar staat zelf ook terecht omdat hij eerder met een hamer de ramen van het gezin had ingeslagen. Tegen hem is 18 maanden cel geëist, tegen de vrouw van de 35-jarige een werkstraf van 150 uur. Vonnis in de zaak op 21 oktober. Vlaams parlementslid Jasper Pillen van Anders vindt dat vervoersmaatschappij De Lijn de Antwerpse regio bevoordeelt. Vorig jaar is meer dan de helft van de nieuwe elektrische bussen van De Lijn naar stelplaatsen in Mortsel en Sint-Niklaas gegaan. En dat vindt Pillen ongehoord. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder spreekt de kritiek van Pillen tegen. Volgens haar kabinet is het logisch dat dichtbevolkte en sterk verstedelijkte regio's meer elektrische bussen krijgen.
3: Lekkende daken? Die komt A. Michielsen en Zonen voor je maken. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

Slagerij Carolien Baas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke Slagerij Carolien Baas. Topkwaliteit

0: correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Een tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
4: Een goedemiddag. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken, dat schrijft het Nieuwsblad. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met een groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. Redders uit de buurt konden hen nog net op tijd uit het water halen. Op het assiseproces in Nijvel over de moord op barones Mimi Ulles wordt vanmiddag de verdachte ondervraagd. Het gaat om haar stiefzoon Nicola Ulles. Hij schoot de vrouw 3 jaar geleden dood op haar oprit uit frustratie. Je hoort gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Dan zullen we hem eindelijk horen over zijn leven, over die vertroebelde band met zijn vader en ook over die relatie met zijn stiefmoeder die, naar zijn zeggen, zijn leven in een nachtmerrie heeft veranderd. Waarbij het hier blijkbaar toch allemaal draait rond geld. Veel geld. Er zijn duizelingwekkende bedragen gevallen van enkele miljoenen.
4: Nicola Ulles heeft de moord al bekend, maar is toch sinds begin dit jaar vrij zonder voorwaarden. En in Nederland is een 5e persoon overleden door het Westnijlvirus. En er werden de voorbije week ook 16 nieuwe besmettingen geteld. Dat brengt het totaal in Nederland op 44. Je krijgt het Westnijlvirus via een besmette mug. 8 op de 10 mensen merken daar niks van. De rest krijgt griepklachten. En die kunnen bij oudere en verzwakte mensen dodelijk zijn. Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft wel droog bij 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Zaterdag eerst nog zonnig, later meer wolken bij 22 graden. En zondag eerst grijs, later zonniger en tot 24 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de Grote Markt in Antwerpen is vanmorgen een reconstructie gehouden van het overlijden van een vrouw van 37. Die was daar begin maart dood aangetroffen in een appartement. Haar ex-partner nam ook deel aan de reconstructie. Hij moest de speurders tonen wat er volgens hem is gebeurd in de uren voor de vrouw haar overlijden. De reconstructie moet meer duidelijkheid brengen over de precieze omstandigheden van haar dood. De Antwerpse brandweer is afgelopen nacht twee keer moeten uitrukken voor meldingen op de Noorderlaan. Rond 2 uur was eerst een bijtende geur gemeld in het gebied, maar metingen wezen niet op een chemisch lek. En later bleek verderop op de Noorderlaan wel een ketelwagen te lekken, maar dat probleem kregen ze snel onder controle. De wagon moet nog wel technisch verder worden nagekeken. Volgens de brandweer zijn bij de incidenten geen gewonden gevallen. De donderdagmarkt in Deurne is verhuisd van de Ten Eekhovenlei naar de Gallifortlei. Zo hoopt het district de dalende belangstelling voor de markt te keren en opnieuw meer bezoekers aan te trekken. De markt stond 6 jaar lang op de vorige locatie. De verhuizing naar de Gallifortlei zou tijdelijk zijn. Deurne onderzoekt intussen of de markt daar definitief zou kunnen blijven. Een boer uit Brecht zegt dat hij wolven Emma en Ben heeft gespot op zijn akker aan de Schoordijkweg. De twee dieren liepen rustig over het veld en trokken daarna verder richting Groot Schietveld in Wustwezel. De landbouwer maakt zich zorgen omdat zijn familie kalveren in de wei heeft staan. In de Noorderkempen vielen wolven eerder al kalveren en schapen aan. Vlaanderen geeft subsidies voor wolfwerende omheiningen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: heugen, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot ziens.

0: Nou.
1: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
2: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 4 uur.
3: Goedemiddag. Volvo-toeleverancier Plasman uit Gent sluit de deuren. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. Plasman levert bumpers voor de Volvo-auto's. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. Omdat het gaat om een collectief ontslag wordt de procedure van de wet Renault opgestart. Dat betekent dat het personeel en de vakbonden extra goed geïnformeerd worden en meer inspraak krijgen. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Gisteren kondigde de VRT aan dat ons land in 2027 toch zal deelnemen aan het festival. Daar is heel wat commotie rond omdat ook Israël opnieuw deelneemt terwijl het oorlog voert in Gaza. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners net niet verdronken. Ze waren aan de kust op schooluitstap en besloten om met hun groepje te gaan zwemmen in de zee, op een plaats waar dat eigenlijk verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt grepen in, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
4: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar om ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZZ. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdronken waren.
3: Deze namiddag ontstaan er wat stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog bij 19 graden. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. En maandag krijgen we zelfs tot 30 graden.
2: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: De handhaving rond de helmplicht voor e-step-gebruikers verschilt sterk naar gelang de regio. Sinds begin september is dat verplicht voor steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Maar bijvoorbeeld zijn in Antwerpen al 406 boetes uitgeschreven, terwijl andere politiezones in het gebied voorlopig vooral waarschuwen. In de Noorderkempen zijn nu een 20-tal PV's opgesteld. Volgens Verkeersinstituut FIAS is de regelgeving moeilijk te controleren en is dringend een uniforme rollentestbank nodig. Wie zonder helm rijdt op een snelle e-step riskeert een boete van bijna €75. Na een reeks branden op de site van afvalverwerker Bruco langs de Merksemse baan en het Albertkanaal pleit het bedrijf voor statiegeld op lithiumbatterijen. Volgens de CEO van Bruco is slecht sorteergedrag de belangrijkste oorzaak van de incidenten. Batterijen die tussen ander afval terechtkomen kunnen daar brand veroorzaken. Bruco zegt ook zelf maatregelen te nemen, maar vindt dat statiegeld het risico op nieuwe branden sterk kan verkleinen. Vanaf oktober voert stad Antwerpen een proefopstelling in aan de Gijsselstraat en de Turnhoutse baan. Auto's mogen vanuit de Gijsselstraat niet meer rechtdoor of linksaf en worden dus verplicht rechtsaf gestuurd. Met een fysieke afsluiting wil de stad het sluipverkeer in de straat verminderen. Fietsers kunnen wel nog doorrijden of linksaf slaan. De proef start in de week van 5 oktober en zal minstens 6 maanden opgesteld blijven. Nu zaterdag trekt voor de 314e keer de reuzenstoet door Borgerhout. Dit jaar stappen dik 1200 deelnemers en 32 reuzen mee en daar zijn 6 gloednieuwe figuren bij. Langs het parcours zijn verschillende feesthaltes voorzien. De stoet eindigt naar gewoonte op het Moorkesplein met muziek en een groot verjaardagsfeest. Bezoekers maken ook kans op hun verjaardag persoonlijk bezoek te krijgen van de reuskes. De triathlon in Brasschaat nu zondag zal voor de nodige verkeershinder zorgen. Langs het parcours gelden parkeerverboden en worden verschillende straten gedeeltelijk of volledig verkeersvrij gemaakt. Politie en signaalgevers begeleiden het verkeer tijdens de wedstrijden. Buslijnen 730 en 780 kunnen niet hun normale traject volgen en lijn 730 rijdt slechts tot aan Klina. Details over de verkeersmaatregelen en de aangepaste busroutes staan op de websites van de gemeente Brasschaat en De Lijn.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een auto rijden. Dus hebben ze ons met onze auto naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
5: Goedemiddag. De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke in Brugge zit erop. De aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
6: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
5: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem. Hij zal aan Spanje overgeleverd worden waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. Bumperbouwer Plasman sluit zijn fabriek in Gent. Daardoor verliezen meer dan 300 werknemers hun job. In juni legde het personeel het werk nog 4 dagen neer omdat er geen nieuwe opdracht kwam. De Gentse vestiging maakte onder meer bumpers voor de Volvo-fabriek in Gent. De vakbonden van de VRT willen staken tijdens het Eurovisie Songfestival als de VRT bij haar beslissing blijft om deel te nemen. Ze doen dat zodat medewerkers die zich daar oncomfortabel bij voelen niet moeten meewerken aan de programma's rond het festival. Want ook Israël zal volgend jaar meedoen terwijl het oorlog voert in Gaza. De Limburgse politie heeft een drugsbende opgerold. Er werden in totaal 8 mannen en 2 vrouwen opgepakt. 9 van hen zijn aangehouden. De politie deed ook 18 huiszoekingen. Daarbij vonden ze 14 kilo drugs. Vooral cannabis, zegt David Delmans van de politie.
7: We hebben een aantal luxegoederen in beslag genomen. Luxegoederen van schoenen van Louis Vuitton. We hebben een heel aantal cash in beslag genomen. Grote hoeveelheden cannabis, cocaïne, hashish. Dat zijn eigenlijk de mensen die de aansturing doen. Geen leveringen doen aan gewone gebruikers, maar eigenlijk een belevering doen van dealers die op hun beurt pas de gebruikers gaan beleveren.
5: De politie ontmantelde ook enkele wietplantages van in totaal 1300 planten. In Blankenbergen zijn 2 Brusselse tieners gered uit de zee. Ze waren op schooluitstap. Een groepje van 20 jongeren besloot om te zwemmen in een zone waar dat momenteel verboden is. De scholieren dreven steeds verder af. Redders uit de buurt konden hen net op tijd uit het water halen, vertelt Tom Kokkelen van de strand- en reddingsdienst Blankenbergen.
8: En ik denk op 110 meter hebben we de mensen kunnen vastnemen en boven houden. Hè. Dus die waren echt wel zwaar ondergaan. Eén daarvan is, heeft echt wel massaal water binnen gehad, zwaar onderkoeld en is moeten afgevoerd worden naar de AZC. Ja, ik denk 10 minuten later, want het stond echt wel een zware zee, ja, dan hadden we hier zeker 5 à 7 personen moeten vaststellen dat ze verdonken waren.
5: Het is zonnig, met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer, met zondag maxima tot 25 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Italia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van €20 maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Op de Grote Markt in Antwerpen is vanmorgen een reconstructie gehouden van het overlijden van een vrouw van 37. Die was daar begin maart dood aangetroffen in een appartement. Haar ex-partner nam ook deel aan de reconstructie. Hij moest de speurders tonen wat er volgens hem is gebeurd in de uren voor de vrouw haar overlijden. De reconstructie moet meer duidelijkheid brengen over de precieze omstandigheden van haar dood. Het traumacentrum van ziekenhuis aan de stroom Cadix in Antwerpen heeft het voorbije jaar 215 patiënten met levensbedreigende verwondingen behandeld. Verkeersongevallen en zware valpartijen waren samen goed voor 80% van die opnames. Opvallend, bij bijna 3 op de 10 zwaargewonden zat meer dan een halve promille alcohol in het bloed. 2 op de 3 patiënten liepen een hersenletsel op. Vooral bij ongevallen met fietsen en e-steps blijkt alcohol nog altijd een belangrijke factor. De donderdagmarkt in Deurne is verhuisd van de Ten Eekhovenlei naar de Galliefortlei. Zo hoopt het district de dalende belangstelling voor de markt te keren en opnieuw meer bezoekers aan te trekken. De markt stond 6 jaar lang op de vorige locatie. De verhuizing naar de Galliefortlei zou tijdelijk zijn. Deurne onderzoekt intussen of de markt daar definitief zou kunnen blijven. Na 35 jaar verdwijnt het Fritkotje uit de Kruiningenstraat in de Schotense wijk Deusselt. Uitbaters Alain en Karin stoppen ermee en bakken nu zondag hun laatste frieten. Ook de bekende ribbetjes en huisbereide goulash zullen dus verdwijnen. De bekende frituur wordt niet overgedragen aan een nieuwe uitbater. Alain wil van het pand liever een garage maken. Een boer uit Brecht zegt dat hij wolven Emma en Ben heeft gespot op zijn akker aan de Schoordijkweg. De twee dieren liepen rustig over het veld en trokken daarna verder richting Groot Schietveld in Wustwezel. De landbouwer maakt zich zorgen omdat zijn familie kalveren in de wei heeft staan. In de Noorderkempen vielen wolven eerder al kalveren en schapen aan. Vlaanderen geeft subsidies voor wolfwerende omheiningen.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: En deze medaillonneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
3: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
4: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
3: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
4: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
5: Halleluja! De verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
6: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
7: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
8: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland, een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
9: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder.

0: uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
2: Goedenavond. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
3: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
2: De eerste dag van het assiseproces rond Chris van Haverbeke zit erop. De West-Vlaamse aardappelboer vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochters en probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. Hij vreesde dat hij door de scheiding zijn kinderen zou verliezen. Vandaag zei hij in de rechtbank dat hij spijt had, maar de advocaat van zijn ex-vrouw was niet onder de indruk.
4: Hij zei ook dat hij mijn cliënt op vandaag nog altijd graag ziet. Dat is natuurlijk een vreemde interpretatie, nadat je de kinderen hebt afgenomen, nadat je moordpoging op haar onderneemt en nadat je haar stalkt in de gevangenis. Dus dat zijn vreemde redeneringen en vreemde uitspraken van de beschuldigde die ik volledig op zijn konto plaats.
2: Het proces wordt morgen vroeg om 9 uur hervat. In Zaventem is de verdachte van de Bordeelmoord opgepakt. Hij was maar liefst 6 jaar op de vlucht. Het gaat om een Dominicaanse man van 45 die een roofmoord pleegde in een bordeel in de Spaanse hoofdstad Madrid. Hij kon dinsdag gevat worden in Zaventem met valse papieren op zak. Hij zal nu aan Spanje overgeleverd worden, waar hij een celstraf van 23 jaar riskeert. De Chinese president Xi Jinping is deze namiddag aangekomen bij het Witte Huis. Hij ontmoet er de Amerikaanse president Donald Trump. Het is de start van een 3-daags staatsbezoek. Trump liet al weten dat hij belangrijke zaken met Xi wil bespreken. Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen. En volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
2: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. Een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico heeft vandaag geen toegang gekregen tot het Witte Huis, hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat Politico toegang moest krijgen. President Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake nieuws verspreidden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. Het is zonnig met in het binnenland wel wat wolken. Morgen stralende zon en maxima tot 24 graden. Ook tijdens het weekend zonnig weer met zondag maxima tot 25 graden. Begin volgende week gaan we richting de 30 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Mamma Mia. Bij Keurslager de Mulder smaakt september heerlijk Italiaans. Van 11 tot en met 27 september zijn het Italiaanse weken. Per aankoopschijf van 20 euro maak je kans op onder meer een reis naar Italië of een Vespa-tour voor twee. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse brandweer is afgelopen nacht twee keer moeten uitrukken voor meldingen op de Noorderlaan. Rond 2 uur was eerst een bijtende geur gemeld in het gebied, maar metingen wezen niet op een chemisch lek. En later bleek verderop op de Noorderlaan wel een ketelwagen te lekken. Maar dat probleem kregen ze snel onder controle. De wagon moet nog wel technisch verder worden nagekeken. Volgens de brandweer zijn bij de incidenten geen gewonden gevallen. Vanaf oktober voert stad Antwerpen een proefopstelling in aan de Gijsselstraat en de Turnhoutse baan. Auto's mogen vanuit de Gijsselstraat niet meer rechtdoor of linksaf en worden dus verplicht rechtsaf gestuurd. Met een fysieke afsluiting wil de stad het sluipverkeer in de straat verminderen. Fietsers kunnen wel nog doorrijden of linksaf slaan. De proef start in de week van 5 oktober en zal minstens 6 maanden opgesteld blijven. De handhaving rond de helmplicht voor e-step-gebruikers verschilt sterk naar gelang de regio. Sinds begin september is dat verplicht voor steps die sneller kunnen dan 20 km per uur. Maar bijvoorbeeld zijn in Antwerpen al 406 boetes uitgeschreven, terwijl andere politiezones in het gebied voorlopig vooral waarschuwen. In de Noorderkempen zijn nu een 20-tal PV's opgesteld. Volgens Verkeersinstituut VIAS is de regelgeving moeilijk te controleren en is dringend een uniforme rollentestbank nodig. Wie zonder helm rijdt op een snelle e-step riskeert een boete van bijna 75 euro. Na een reeks branden op de site van afvalverwerker Bruco langs de Merksemse baan en het Albertkanaal pleit het bedrijf voor statiegeld op lithiumbatterijen. Volgens de CEO van Bruco is slecht sorteergedrag de belangrijkste oorzaak van de incidenten. Batterijen die tussen ander afval terechtkomen kunnen daar brand veroorzaken. Bruco zegt ook zelf maatregelen te nemen, maar vindt dat statiegeld het risico op nieuwe branden sterk kan verkleinen. Nu zaterdag trekt voor de 314e keer de reuzenstoet door Borgerhout. Dit jaar stappen dik 1200 deelnemers en 32 reuzen mee en daar zijn 6 gloednieuwe figuren bij. Langs het parcours zijn verschillende feesthaltes voorzien. De stoet eindigt naar gewoonte op het Morkesplein met muziek en een groot verjaardagsfeest. Bezoekers maken ook kans op hun verjaardag persoonlijk bezoek te krijgen van de reuskes. De triathlon in Brasschaat nu zondag zal voor de nodige verkeershinder zorgen. Langs het parcours gelden parkeerverboden en worden verschillende straten gedeeltelijk of volledig verkeersvrij gemaakt. Politie en signaalgevers begeleiden het verkeer tijdens de wedstrijden. Buslijnen 730 en 780 kunnen niet hun normale traject volgen en lijn 730 rijdt slechts tot aan Klina. Details over de verkeersmaatregelen en de aangepaste busroutes staan op de websites van de gemeente Brasschaat en De Lijn.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
1: Terug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
2: Goedenavond. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten opnieuw op te trekken van 2% naar 3%. Dat is een belasting die je betaalt als je een woning koopt. Zo'n verhoging zou de prijs van een aankoop al meteen een paar honderd euro omhoog duwen. Politiek journalist Karel Latré.
3: Woningen tot 500.000 euro, de eerste 500.000 euro, zouden nog 2% registratierechten kosten. Het bedrag boven 500.000 euro, dan duurder misschien wel 3%. Dat is nog te beslissen.
2: Het kadert allemaal binnen de begrotingsgesprekken. De regering moet 10 miljard euro besparen. In Herentals is vanochtend een vrouw dood aangetroffen in een politiecel. De vrouw van 38 werd gisteren opgepakt tijdens een huiszoeking in een drugsdossier. Tijdens een medisch onderzoek gisteren werd ze nog gezond verklaard. Je hoort Cato Belmans van het Antwerpse parket.
4: De vrouw was eerder gearresteerd en zou voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter, maar in afwachting daarvan verbleef ze in de cel. Toen de politie vanochtend haar aantrof, merkte ze op dat de vrouw overleden was. Er wordt momenteel volop onderzocht aan wat die vrouw precies overleden kan zijn. Er zal een autopsie worden uitgevoerd en er wordt ook een toxicologisch onderzoek uitgevoerd.
2: Influencer Jonathan Medaar is het slachtoffer geworden van homohaat. Hij werd samen met zijn vriend nageroepen terwijl hij door Gent liep. Medaar filmde een deel van de confrontatie en plaatste de beelden daarna online. Hij vertelt dat hij zich heel ongemakkelijk voelde en dat er in Gent geen plaats is voor homohaat. Het handelsbestand tussen China en de VS is verlengd tot 10 januari. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd vlak voor de start van het staatsbezoek. De Chinese president Xi Jinping zit op dit moment in het Witte Huis samen met Amerikaans president Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
5: Niet alleen de handelsoorlog, maar ook de artificiële intelligentie komt ter sprake. Taiwan zal ter sprake komen en volgens president Trump, die gisteren zei dat hij ook de oorlog met Iran, met Xi Jinping, wil bespreken.
2: Er staat vandaag ook nog een militaire parade en een galadiner op de planning. En nog in het Witte Huis heeft een journalist van de Amerikaanse nieuwssite Politico geen toegang gekregen. Hoewel een rechter enkele uren daarvoor nog bevolen had dat dat wel moest. Trump besliste afgelopen vrijdag dat verschillende media niet meer binnen mochten, omdat ze volgens hem fake news verspreiden. De media stapten naar de rechter en kregen daar gelijk. De rechter eist nu uitleg. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
2: Goedenavond. In Merksem is een jongetje van 2 aangereden door een auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen 2 geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. De Vlaamse regering denkt eraan om de registratierechten te verhogen voor woningen duurder dan 500.000 euro. Dat is een belasting die je moet betalen als je een woning koopt. Opvallend, want de regering verlaagde die belasting vorig jaar nog van 3% naar 2% voor een eerste woning. Politiek journalist Karel Latré.
3: Ja, ze hebben dat gedaan en dat heeft gevolgen, namelijk dat er te weinig geld in kas komt. 1 betrouwbare bron zegt zelfs dat dat over 150 miljoen euro bijna zou gaan. Dat is bijzonder veel voor de Vlaamse regering, dus moeten ze iets verder. En dan ligt nu de vraag op tafel, moeten we dus met dat getrapt systeem gaan werken?
2: Op een tweede woning betaal je 12% registratierechten. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de derde plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden.

0: Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maximaal tot 30 graden.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
2: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
6: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
7: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huis. Gemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
8: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
9: Goedenavond. In Roeselaren is een vrouw van 61 aangehouden voor de moord op haar man. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De man van 60 kwam gisteren om het leven bij een woningbrand. De echtgenote belde zelf de hulpdiensten en zei dat haar man overgoten was met benzine. De politie besloot daarop om de vrouw te ondervragen. En dat leverde genoeg bezwarende elementen op om haar aan te houden. Amper 3 op de 10 Vlamingen hebben vertrouwen in de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een bevraging van HLN en VTM Nieuws. Nochtans vinden we de meeste besparingen voor de Vlaamse begroting wel aanvaardbaar, vertelt politiek journalist Hannelore Simons.
10: Duurder dienstenchecks. 2 op de 3 zegt oké, dat kan. Ook niet zoveel mensen die zeggen dat ze daardoor een poetshulp zouden stopzetten. Ook in bedrijfs- en cultuursubsidies zegt de Vlaming snoei maar. Maar bij subsidies in de zorg en sportclubs en zo ligt dat wel moeilijker. Dan slaat de twijfel toe en is het 50-50. Eigenlijk ligt alleen uitstel van de verlaging van de erfbelasting echt moeilijk. Dat aanvaardt de Vlaming niet. Beloofd is beloofd.
9: Tegen maandag moet Vlaams minister-president Diependalen zijn akkoord hebben over de begroting. En nog een nieuwe medaille op het WK wielrennen in Canada. Fleur Moors pakte brons op de wegrit bij de vrouwenbelofte. In de slotronde kon ze niet mee met een aanval van een Slovaakse en een Canadese, maar ze sleepte wel de 3e plaats in de wacht. De medailleteller staat zo op 5. Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maximaal tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima dan tot 30 graden.
8: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
1: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel je geld nog eens.
0: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
1: Dat is gerig gedaan, Robert. Nou, bedankt.
2: En doei.
1: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheke, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
5: Mis het niet. De 38e Mariaburgse feesten. Vrijdag 25 september is er de gezellige quiz in dienstencentrum Antwerpia. En zondag 27 september is het feest rond de kerk van Mariaburg. Met rommelmarkt, optredens, kinderanimatie, lekker eten en drinken en veel meer. Kijk op mariaburgsefeesten.be met de steun van Radio Park.
6: Een mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
7: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen. PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse

0: auto. De omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk dook het kind op tussen twee geparkeerde wagens en kon een bestuurder een aanrijding niet vermijden. Het kindje werd naar het UZA gebracht voor zijn verwondingen, maar is wel stabiel. 1 op de 3 Belgen ervaart vastgoedstress wanneer ze een huis willen kopen of verkopen. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar Century 21. Door de schaarste op de markt nemen we vaak overhaaste beslissingen en geven we meer geld uit dan we eigenlijk willen. Je hoort Kevin Rentmeesters van Century 21. Het zijn vooral jonge kopers onder de 35 die zich vaak laten leiden door die vastgoedstress en daardoor te veel bieden en achteraf spijt hebben. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw. De Amerikaanse rapper Macklemore geeft zijn nieuwe tour de naam Free Palestine. Eerder deze maand werd hij geschrapt als voorprogramma van Ed Sheeran, omdat hij Free Palestine riep op het podium. Hij zal onder meer optreden in Dublin, Parijs en Londen. De opbrengst gaat naar organisaties die het Palestijnse volk steunen. De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Pender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
1: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
0: Vanavond en vannacht helder bij 12 graden, morgen zonnig bij 24 graden. Ook tijdens het weekend krijgen we veel zon en zachte maxima tot 25 graden. Begin volgende week krijgen we zelfs zomerweer met maxima tot 30 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor

0: 11 uur.
1: Goedenavond. Het kindje van 3 dat gisteren zich verslikte tijdens de lunch op een school in Antwerpen is overleden. Dat bevestigt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen diplomaten de zaal verlaten op het moment dat Israëlisch premier Netanyahu begon te speechen. Netanyahu noemde hen lafaards. Verder ontkende hij dat Israël een genocide pleegt in Gaza en noemde hij die beschuldiging zelfs de grootste leugen van de eeuw.
2: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. I say this, shame on you. Shame on you for distorting the facts.
1: De Rode Duivels zijn aangekomen in Italië. Daar spelen ze morgenavond hun eerste match in de Nations League. Duivels Leandro Trossard en Mike Bender zijn er niet bij. Ze zijn licht geblesseerd. Bondscoach Mark van Bommel heeft vertrouwen in de ploeg.
3: We zijn begonnen op maandag om het spelidee over te brengen, om de jongens daarvan te overtuigen dat we het op deze manier moeten doen. En als je ziet hoe de uitvoering was op de training, ja, dan was het van een extreem hoog niveau. Het zijn natuurlijk ook de beste spelers van het land.
1: Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon, met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
0: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Wat is het verschil tussen de verf van de Verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningen.

0: zegt de politie. Het kind werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag dus overleden. In de Verenigde Staten is het parlement niet blij met het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Zowel de democratische oppositie als de Republikeinse partij van president Trump wijzen erop dat China geen bondgenoot is van de VS. President Trump mag van hen niet te veel toegevingen doen, vertelt correspondente Grete Keizer vanuit Washington.
1: Dat eerste akkoord over de verderzetting van de pauze voor de handelsoorlog met 2 maanden, dat vindt men hier toch al een toegifte en men wil dat president Trump bijvoorbeeld zich heel erg op de vlakte gaat houden wat de vraag betreft over het stopzetten van de wapenleveringen bijvoorbeeld aan Taiwan.
0: In Canada heeft de Spaanse topfavoriet Benjamin Noval de WK-wegrit bij de junioren gewonnen. 2 rondes voor het einde ontsnapte hij en won hij vlotjes. Het is de 2e WK-titel voor Noval. Eerder won hij ook al de tijdrit. De eerste Belg die finishte was Sander Willems, die werd 9e. Vannacht wisselend bewolkt, maar droog, minima rond 12 graden. Morgen eerst nog wat wolkenvelden, later zonnig bij 24 graden. Tijdens het weekend veel zon met zaterdag 21 graden en zondag 26 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.